0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Beetje Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van het

0: doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op 1 dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: van mij.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Pietje Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

is deze week de Unity.nl single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity.nl.

Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur, welzijns en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
4: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
3: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving

0: dodenbeschijving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
1: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
0: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Het KNMI heeft voor vanaf vanochtend 9 uur code geel afgegeven. De weerswaarschuwing houdt in ieder geval aan tot morgen eind van de dag. Aanleiding is het warme weer en de verwachte temperaturen boven de 30 graden. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen door een langere periode van hitte. Zo ligt het KNMI de keuze toe om code geel, dat staat voor gevaarlijk weer, af te geven. De brandweer heeft gistermiddag een brandje geblust in het Tasmanpark in Leiden. Een bossage stond in brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon voorkomen dat er in het park een grote brand uitbrak. Binnen 10 minuten was de brand onder controle. De politie heeft een groepje jongeren dat in het park aanwezig was gecontroleerd en hun gegevens genoteerd. Het is niet bekend of ze iets met de brand te maken hebben. De mobiele milieustraat van de gemeente Leidschendam-Voorburg staat zaterdag 15 augustus in Voorburg. Inwoners kunnen gratis maximaal 2 gevulde boodschappentassen aan afval inleveren. De mobiele milieustraat staat op de hoek van de Marcellus Eemanslaan en de Koningin Julianalaan voor de supermarkt. Hij staat er van 8:30 tot 2:00. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oost-zuidoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 33 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
3: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
2: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsema Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
4: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
5: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
4: Nou, de boekingen die vliegen omhoog.
5: Oh, ja.
4: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
2: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is een Centraal Plus nieuwsrepo.
1: De gemeente Voorschoten heeft de voorrangsregels op de kruising Leidseweg Trompweg na een paar weken alweer veranderd.
2: Je ziet dat er eerst was er een voorrangsweg die rondliep. Dus die ging vanaf de Trompweg naar de Leidseweg. En nu zie je dat die doorgetrokken is. Dus je ziet dat het duidelijker is wat voorrangsweg is en wat niet. Die weg achter ons gaat ook anders worden, de Leidseweg. Ja, dit wordt niet meer de ontsluiting richting Leiden. Die gaat via de Griffioenlaan. Het heeft te maken met de snelheid van de wegen. Dat is 50 kilometer, dit is 30. Dat is 50. En je wil eigenlijk dat het op dezelfde snelheid is waar de voorrang is. Dus daarom is dat zo. En we hebben natuurlijk een nieuwe wijk gebouwd. En straks gaat de weg over de Griffioenlaan. Dus dat betekent dat je op die manier al die kant op gaat met de 50 kilometer.
3: Nou, ik vind hem echt onveilig geworden. Het is, kijk, de aanpassing. Ik snap wel dat ze tijdelijke aanpassingen willen gaan doen. Maar doe het dan wel goed. En nu is het gewoon absoluut onveilig. Voor voetgangers, fietsers. Ja, en voor automobilisten eigenlijk ook. Want die hebben nu niet. Het is gewoon een onduidelijk kruispunt. In eerste instantie was het kruispunt zo ontworpen. En dat is sinds twee weken geleden was dat nog zo. Dat er geen zebra's waren en alle fietsers hadden geen voorrang. Sinds twee weken of anderhalve week hebben ze nu de zebrapaden weer aangebracht. En alle fietsers die van de Trompweg richting Leiden fietsen, de brug over, en van de brug af richting Voorschoten fietsen, die hebben nu weer voorrang. Dus je ziet nu dus heel veel automobilisten die aankomen rijden en nog steeds denken dat ze wel voorrang hebben en dus doorrijden. En fietsers die dus ook in verwarring zijn. Dus er is totale onduidelijkheid. En ik ben bang als straks de scholen gaan beginnen en iedereen terugkomt van vakantie, die nog de oude situatie kent, lekker doorrijdt. En ik denk dan zie ik de eerste slachtoffers vallen. Ik hoop het niet, maar ik ben er wel bang voor.
2: Normaal bij een verandering van de verkeerssituatie duurt het 3 maanden voordat mensen het gewend zijn. En hier bleek het toch dat het onduidelijk was en de klachten bleven. En dat betekent dat er wordt sowieso geobserveerd bij veranderingen. En hebben we ook zelf geconstateerd van oké, we moeten toch alvast richting de volgende fase. Want dit is ook een onderdeel van de ontwikkeling die hier sowieso gaande is. En die hebben we iets eerder aangepakt. Dus we hebben op basis van klachten, maar ook eigen inzichten, het alvast op deze manier neergezet.
4: Ik vind het fijn dat het voor iedereen een stuk duidelijker is. Want ik merkte dat er veel mensen wisten niet goed meer wat is nou wat. Wie heeft er voorrang? De voetgangers, die moesten maar wachten totdat je een kans kreeg. Dus dat is het. Ik ben blij dat het verbeterd is.
0: Dit is deze week de Unity.nl single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity.nl.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Het KNMI heeft voor vanaf vanochtend 9 uur code geel afgegeven. De weerswaarschuwing houdt in ieder geval aan tot morgen eind van de dag. Aanleiding is het warme weer en de verwachte temperaturen boven de 30 graden. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen door een langere periode van hitte. Zo ligt het KNMI de keuze toe om code geel, dat staat voor gevaarlijk weer, af te geven. De brandweer heeft gistermiddag een brandje geblust in het Tasmanpark in Leiden. Een bossage stond in brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon voorkomen dat er in het park een grote brand uitbrak. Binnen 10 minuten was de brand onder controle. De politie heeft een groepje jongeren dat in het park aanwezig was gecontroleerd en hun gegevens genoteerd. Het is niet bekend of ze iets met de brand te maken hebben. De mobiele milieustraat van de gemeente Leidschendam-Voorburg staat zaterdag 15 augustus in Voorburg. Inwoners kunnen gratis maximaal 2 gevulde boodschappentassen aan afval inleveren. De mobiele milieustraat staat op de hoek van de Marcellus Eemanslaan en de Koningin Julianalaan voor de supermarkt. Hij staat er van 8:30 tot 2. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oost-zuidoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 33 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
4: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
3: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
5: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug gaan.
3: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, toch een korte file in onze regio en die staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied is een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Het KNMI heeft voor vanaf vanochtend 9 uur code geel afgegeven. De weerswaarschuwing houdt in ieder geval aan tot morgen eind van de dag. Aanleiding is het warme weer en de verwachte temperaturen boven de 30 graden. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen door een langere periode van hitte. Zo ligt het KNMI de keuze toe om code geel, dat staat voor gevaarlijk weer, af te geven. De brandweer heeft gistermiddag een brandje geblust in het Tasmanpark in Leiden. Een bossage stond in brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon voorkomen dat er in het park een grote brand uitbrak. Binnen 10 minuten was de brand onder controle. De politie heeft een groepje jongeren dat in het park aanwezig was gecontroleerd en hun gegevens genoteerd. Het is niet bekend of ze iets met de brand te maken hebben. De mobiele milieustraat van de gemeente Leidschendam-Voorburg staat zaterdag 15 augustus in Voorburg. Inwoners kunnen gratis maximaal 2 gevulde boodschappentassen aan afval inleveren. De mobiele milieustraat staat op de hoek van de Marcellus Eemanslaan en de Koningin Julianalaan voor de supermarkt. Hij staat er van 8:30 tot 2. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oost-zuidoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 33 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files in onze regio. De A4 om te beginnen, Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 5 minuten. En ook 5 minuten oponthoud op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 3 kilometer en zoals gezegd 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïnse haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom. Goedemorgen, de koffieshow. Vandaag donderdag. Het is 13 augustus met

Een oud liedje van Peter Beense. Alleen dan nu de versie van Etienne Alvarez. Met Ik zou het willen schreeuwen van de toren. En daarvoor Kafke met Frans Bauer. En van Brabant naar Bordeaux. Goedemorgen, de koffieshow. Het is donderdag 13 augustus. En eigenlijk had hier natuurlijk Rudo moeten zitten. Maar vanmorgen, om 3:15, stond de taxi bij hem voor de deur. En om 6:00 vertrok het vliegtuig naar Gran Canaria, de Canarische eilanden. En de komende anderhalve week zit hij daar lekker in een heel groot resort. Met allerlei zwembaden, een strand, volgens mij 8 restaurants. Echt alles erop en eraan. En dat betekent dat hij lekker vakantie gaat vieren. En ja, ik mag dus de komende anderhalve week de honneurs waarnemen. Wat betreft de koffieshow. Betekent dat we deze dag lekker gaan opstarten. Gaan we natuurlijk doen met de beste muziek van eigen bodem. En een heleboel gezelligheid. Vandaag een warme dag. Code geel. Hitteplan is van kracht. En de temperatuur gaat dus oplopen tot zo'n 35 graden.

0: Ik om je
1: haal. Arjan Oosterom, wat ik nodig heb. En Arjan die had een klein beetje pech. Inmiddels is hij terug van vakantie en had hij een auto. Ja, die heeft hij nog steeds. Iets met een lekke band. En een soort van probleem met de wegenwacht. Alles wat ik nodig heb, Arjan Oosterom. En daarvoor Afro Bros met John West en Billy Dansen. Jij bent alles. Ja, en die John West die komt over 2 weken alweer met een nieuw liedje. Gaat een hele bijzondere worden. De teaser die kan je inmiddels gaan beluisteren op Instagram. Zowel bij John West als bij Numidia. Want daar heeft hij namelijk een duet mee opgenomen. En op de 28e, dat is op een vrijdag, dan gaat dat liedje officieel uitkomen. De koffieshow van Unity NL. Michael Reins heb ik voor je klaarstaan.

Unity NL, hier hoor je Nederland met Michael Rijns en Heel Lekker Ding en Mara Julia en Hoe Kom Ik Hier Weg. En dit liedje staat genoteerd in de top 25 en is ook een ex-singletrack op naam van Frans Duits, Lange Frans en De Voorhoede. Dit is Tour de France.

0: Danny Vroger en Mickey van Wijk. Ja, een knipperlicht, eigenlijk een verkeerslicht die het niet doet, die dan op oranje blijft knipperen, of een soort van knipperlichtrelatie. In ieder geval, samen scoren ze een dikke hit en hebben ze een leuke plaat gemaakt. En nou, misschien smaakt dat eigenlijk muzikaal gezien wel maar naar meer. Daarvoor Ray Benjamin, blijf nog even. En ja, over een paar weken dan is het zover. 31 oktober, zijn grote concert in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Ook een droom die daadwerkelijk in vervulling gaat. Inmiddels heeft hij ook een aantal vrienden wat gastartiesten bekendgemaakt. Frank van Etten komt daar bijvoorbeeld optreden. En ook Mart Hoogkamer en Tino Martin die zijn van de partij. Zometeen de verjaardagen. Ook Marco Schuitmaker met Donnie, zij begrijpt het. En Thomas Bergen die ga je horen. Na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Judith Hiernel, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Het KNMI heeft voor vanaf vanochtend 9 uur code geel afgegeven. De weerswaarschuwing houdt in ieder geval aan tot morgen eind van de dag. Aanleiding is het warme weer en de verwachte temperaturen boven de 30 graden. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen door een langere periode van hitte. Zo ligt het KNMI de keuze toe om code geel, dat staat voor gevaarlijk weer, af te geven. De brandweer heeft gistermiddag een brandje geblust in het Tasmanpark in Leiden. Een bossage stond in brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon voorkomen dat er in het park een grote brand uitbrak. Binnen 10 minuten was de brand onder controle. De politie heeft een groepje jongeren dat in het park aanwezig was gecontroleerd en hun gegevens genoteerd. Het is niet bekend of ze iets met de brand te maken hebben. De mobiele milieustraat van de gemeente Leidschendam-Voorburg staat zaterdag 15 augustus in Voorburg. Inwoners kunnen gratis maximaal 2 gevulde boodschappentassen aan afval inleveren. De mobiele milieustraat staat op de hoek van de Marcellus Eemanslaan en de Koningin Julianalaan voor de supermarkt. Hij staat er van 8:30 tot 2. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oost-zuidoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 33 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Theater.
1: Komend jaar zijn eigen theatertour door het land. Marco Schuitmaker, dit keer samen met Donnie en Zij Begrijpt Het. Vandaag donderdag, het is 13 augustus. Ik heb inmiddels de verjaardagskalender opengeklapt om eens te kijken wie er allemaal op het lijstje staan. Vandaag 41 geworden, Nicolette van Dam. En Nicolette, ja, die kennen we als natuurlijk, noem het eventjes, een soort van media personality. Ze is presentatrice, ze is actrice. Vond er vooral in voetbalvrouwen altijd heel erg leuk als de vrouw van Italo Ferrero. Ja, vandaag is jarig, Nicolette van Dam. Dan hebben we de volgende op het lijstje, dat is een Amerikaanse actrice, Halle Berry. Zij is vandaag 60 jaar geworden. Blader ik even door. John Mayer is vandaag jarig. Is een Nederlands gitarist. Vandaag 68 geworden. En ik denk eigenlijk dat dat hem wel was voor vandaag. En dan eventjes puur qua bekende. Hè? Misschien ben je vandaag ook wel jarig. Ga je dat lekker vieren op het strand. Lekker met een barbecue. Misschien wel gewoon lekker thuis in de airco. In ieder geval, mocht je vandaag jarig zijn, namens mij en alle collega's van Unity NL, gefeliciteerd.

koffieshow van Unity NL, de radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. Tot middernacht, Sjoerd Mertens en Busy met Yves Berendsen en we zijn er. Emma Heesters, hartebreker. Eerst eventjes deze. Even meedijnen met Tino Martin. Jij liet mij vallen.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters, Hartenbreker en Tino Martin met Jij liet mij vallen. Einde van de koffieshow voor donderdag 13 augustus. Nou, vanmiddag dan ben ik er weer. Inmiddels heb ik een appje gekregen dat collega Rudo veilig is geland. Spanje, Canarische eilanden, daar zit hij de komende anderhalve week lekker in zo'n supergroot resort. Nou, ik zou zeggen, maak er een hele fijne vakantie van. Vanmiddag dan ben ik er weer, dan heb ik Spang op bezoek. Spang die heeft een liedje dat heet Drie keer fout en daar komt hij alles over vertellen. En hier zometeen na 11 de beste muziek van eigen bodem non-stop met nu Wesley Klein. Dit is niet zo bij mij.

0: pas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het Leids Eerstejaarsfestival, onderdeel van de LSEED, gaat vanmiddag 2 uur later van start dan gepland. Het zou eigenlijk om 2 uur beginnen, maar vanwege de warmte is het feest in Park Landskroon pas om 4 uur. Dat laat de organisatie weten. Bij een botsing tussen 2 fietsers op de 5-mijlaan in Leiden is gisteren een gewonde gevallen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Churchilllaan en de 5-mijlaan. Door nog onbekende oorzaak kwamen 2 fietsers met elkaar in botsing. Volgens een ooggetuige is een van de betrokken personen door ambulancepersoneel nagekeken. Hij zou dus gewond zijn geraakt. Het is onbekend of hij naar het ziekenhuis moest. En de gemeente Voorschoten heeft de verkeerssituatie op de kruising van de Leidseweg en de Trompweg recent opnieuw aangepast. De voorrangsregels zijn veranderd en volgens de gemeente duidelijker geworden. Centraal Plus is er met de camera gaan staan en sprak met weggebruikers. En het lijkt erop dat de meeste mensen inmiddels gewend zijn aan de nieuwe voorrangsregels. Het item is te bekijken op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en warm en de temperatuur loopt op tot 33 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Botlek. In het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
3: Je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

is deze week de Unity NL single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Het Leids Eerstejaarsfestival, onderdeel van de LSEED, gaat vanmiddag 2 uur later van start dan gepland. Het zou eigenlijk om 2 uur beginnen, maar vanwege de warmte is het feest in Park Landskroon pas om 4 uur. Dat laat de organisatie weten. Bij een botsing tussen 2 fietsers op de 5 Meilaan in Leiden is gisteren een gewonde gevallen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Churchilllaan en de 5 Meilaan. Door nog onbekende oorzaak kwamen 2 fietsers met elkaar in botsing. Volgens een ooggetuige is een van de betrokken personen door ambulancepersoneel nagekeken. Hij zou dus gewond zijn geraakt. Het is onbekend of hij naar het ziekenhuis moest. En de gemeente Voorschoten heeft de verkeerssituatie op de kruising van de Leidseweg en de Trompweg recent opnieuw aangepast. De voorrangsregels zijn veranderd en volgens de gemeente duidelijker geworden. Centraal Plus is er met de camera gaan staan en sprak met weggebruikers. En het lijkt erop dat de meeste mensen inmiddels gewend zijn aan de nieuwe voorrangsregels. Het item is te bekijken op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en warm en de temperatuur loopt op tot 33 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 150 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren 2 jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De 2 zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het Leids Eerstejaarsfestival, onderdeel van de LSEED, gaat vanmiddag 2 uur later van start dan gepland. Het zou eigenlijk om 2 uur beginnen, maar vanwege de warmte is het feest in Park Landskroon pas om 4 uur. Dat laat de organisatie weten. Bij een botsing tussen 2 fietsers op de 5-mijlaan in Leiden is gisteren een gewonde gevallen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Churchilllaan en de 5-mijlaan. Door nog onbekende oorzaak kwamen 2 fietsers met elkaar in botsing. Volgens een ooggetuige is een van de betrokken personen door ambulancepersoneel nagekeken. Hij zou dus gewond zijn geraakt. Het is onbekend of hij naar het ziekenhuis moest. En de gemeente Voorschoten heeft de verkeerssituatie op de kruising van de Leidseweg en de Trompweg recent opnieuw aangepast. De voorrangsregels zijn veranderd en volgens de gemeente duidelijker geworden. Centraal Plus is er met de camera gaan staan en sprak met weggebruikers. En het lijkt erop dat de meeste mensen inmiddels gewend zijn aan de nieuwe voorrangsregels. Het item is te bekijken op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en warm en de temperatuur loopt op tot 33 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: zingt ze mee.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte, veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische

0: NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

zit je dan tussen recht en onrecht in. Want je moet zorgen voor je ouders, voor je zus en haar gezin. Daar zit je dan

0: TNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Het Leids Eerstejaarsfestival, onderdeel van de LSEED, gaat vanmiddag 2 uur later van start dan gepland. Het zou eigenlijk om 2 uur beginnen, maar vanwege de warmte is het feest in Park Landskroon pas om 4 uur. Dat laat de organisatie weten. Bij een botsing tussen 2 fietsers op de 5 Meilaan in Leiden is gisteren een gewonde gevallen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Churchilllaan en de 5 Meilaan. Door nog onbekende oorzaak kwamen 2 fietsers met elkaar in botsing. Volgens een ooggetuige is een van de betrokken personen door ambulancepersoneel nagekeken. Hij zou dus gewond zijn geraakt. Het is onbekend of hij naar het ziekenhuis moest. En de gemeente Voorschoten heeft de verkeerssituatie op de kruising van de Leidseweg en de Trompweg recent opnieuw aangepast. De voorrangsregels zijn veranderd en volgens de gemeente duidelijker geworden. Centraal Plus is er met de camera gaan staan en sprak met weggebruikers. En het lijkt erop dat de meeste mensen inmiddels gewend zijn aan de nieuwe voorrangsregels. Het item is te bekijken op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en warm en de temperatuur loopt op tot 33 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: De Natenkok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een

0: stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van twee jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De huizenprijzen zijn in het tweede kwartaal van dit jaar in onze regio overal gestegen. In Leiden en Voorschoten kregen verkopers 3% meer. In Oegstgeest 5,1%, Leiderdorp 5,4%. Maar de verkoopprijzen in Wassenaar en Zoeterwoude stegen echt flink. In Wassenaar werden de huizen 7,2% duurder en in Zoeterwoude bijna 10%. De feestweek in Wassenaar is gisteravond officieel gestart. Naast de traditionele vuurwerkshow opende burgemeester Leendert de Lange op de kermis het nieuwe Funhouse Las Vegas. Een attractie die rechtstreeks uit de fabriek kwam en voor het eerst wordt gebruikt in Wassenaar. En tijdens de feestweek ter ere van het 750 jaar bestaan van Zoeterwoude vinden op woensdag 2 september de Zoeterwoudse Weiland Games plaats. Dat is op Sportpark Haasbroek in Zoeterwoude-dorp. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de sportactiviteiten die midden op de dag en in de avond plaatsvinden. Op onze website is te vinden hoe je je kunt aanmelden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot 19 graden. Morgen schijnt opnieuw de hele dag de zon. Dan loopt het kwik op tot 31 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A20 richting Gouda. Tussen Vlaardingen-West en Schiedam staat de berm in brand. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners

0: die mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doe denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen staat 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Het komt door een bermbrand en 2 rijstroken zijn dicht. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam, 10 minuten extra reistijd. Ook hier een bergbrand en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor

Dit is deze week de Unity NL single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De huizenprijzen zijn in het tweede kwartaal van dit jaar in onze regio overal gestegen. In Leiden en Voorschoten kregen verkopers 3% meer. In Oegstgeest 5,1%, Leiderdorp 5,4%. Maar de verkoopprijzen in Wassenaar en Zoeterwoude stegen echt flink. In Wassenaar werden de huizen 7,2% duurder en in Zoeterwoude bijna 10%. De feestweek in Wassenaar is gisteravond officieel gestart. Naast de traditionele vuurwerkshow opende burgemeester Leendert de Lange op de kermis het nieuwe Funhouse Las Vegas. Een attractie die rechtstreeks uit de fabriek kwam en voor het eerst wordt gebruikt in Wassenaar. En tijdens de feestweek ter ere van het 750 jaar bestaan van Zoeterwoude vinden op woensdag 2 september de Zoeterwoudse Weiland Games plaats. Dat is op Sportpark Haasbroek in Zoeterwoude Dorp. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de sportactiviteiten die midden op de dag en in de avond plaatsvinden. Op onze website is te vinden hoe je je kunt aanmelden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot 19 graden. Morgen schijnt opnieuw de hele dag de zon. Dan loopt het kwik op tot 31 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een bermbrand zorgt voor oponthoud in de regio op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen zijn daardoor 2 rijstroken dicht en heb je 25 minuten vertraging. De andere kant op richting Amsterdam loopt het daardoor ook vast. Tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen heb je 5 minuten oponthoud. En daardoor heb je ook vertraging op de A44 richting Den Haag. Tussen Sassenheim en de Corbulo-tunnel heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roef Arendsveen staat de berm in brand. Daardoor heb je 10 minuten vertraging. En oponthoud op de A12 richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Ja, het is een warme donderdagmiddag, even na 5 en Spang is in de studio. En eerst nu Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace.

0: lekker is een liedje die eigenlijk gewoon prima past bij dit weertype buiten. Het is dansbaar, het is vrolijk en ook nog eens vrouwvriendelijk. En staat op naam van Team Rush Hour. Met Wesley Klein en Brace. Je hoorde Dans voor mij bij Unity NL. Het is de middagshow donderdag 13 augustus. En in de studio is Spang na, ik denk, een kleine 120 minuten rijden.
1: Ja, zoiets ja. Ja, dat is, het is altijd wel een eindje, maar we zijn hier met veel plezier allemaal.
0: Op deze zomerse dag. Ja. Ik begreep dat jij je vakantie inmiddels achter de rug hebt.
1: Ja, dat klopt. Ja, eventjes 3 weekjes. Althans 3 weekjes niks. Ik werk natuurlijk voor een werkgever nog steeds. Dat doe ik 32 uur in de week. Dus daar hadden we 3 weken rust van.
0: Ja.
1: En van het artiesten gebeuren heb ik eigenlijk 1 weekje vrij gehad.
0: En zeg je, ik had dat ook echt wel nodig, even die vakantie? Of is die optredens, dat zingen, geeft dat ook gewoon een dosis energie?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, van mijn normale werk ben ik altijd wel blij dat ik gewoon vakantie heb. Maar zingen zie ik toch niet als werk of zo. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat is fijn natuurlijk. Want ik bedoel, ik heb van mijn hobby mijn werk mogen maken. En het werk voelt niet als werk. Ja, hoe mooi is dat eigenlijk?
0: En stel, over een paar jaar, dat zou je fulltime baan zijn. En je zou niet meer voor een werkgever werken. Zeg je, dan is het wel werk of blijft dat altijd hobby?
1: Nou, ik denk dat ik sowieso ten alle tijde voor een werkgever blijf werken. Want ik vind de regel en ritmaat vind ik. Het ritme vind ik gewoon heel lekker. En ik ga niet zo goed op tot 9 uur in mijn nest liggen en noem het allemaal maar op.
0: Oké, dus eigenlijk moet je 's ochtends je bed uitgetrapt worden, de wekker moet gaan. En dan, je hebt ook een gezin, maar dan begint ook het gezinsleven zeg maar helemaal te draaien.
1: Ja, precies. Kopje koffie en gewoon zorgen dat je om 8 uur op je werk komt. Lekker sociaal leven. Nou, je weet het zelf wel. Je zit natuurlijk zelf in een beetje in ons vak. Je ziet in ieder geval alles en je snapt alles. Ja, weet je, wij vliegen vaak van hot naar her. En als ik door de week gewoon op de plas ben, zoals ik dat altijd noem, dan spreek je nog eens iemand. En als artiestenleven lijkt altijd heel leuk, maar soms is het, je bent er en je kunt 3 minuten praten en je moet maken dat je in de auto komt naar de volgende. En dat is natuurlijk heel fijn dat het zo is.
0: Ja.
1: Maar het is niet altijd zo dat we een half uur lekker kunnen blijven hangen, een colaatje drinken. En ik denk dat ik gewoon lekker blijf werken erbij. En ik ga er gewoon heel goed op. Ja.
0: Het is vooral rennen, vliegen en doorgaan. Maar dan ben ik wel even benieuwd. En tijdens jouw vakantie, hoe laat staat jouw wekker dan?
1: Ja, dan heb ik geen wekker, omdat het 3 weken niks is. Ja, ik ben toch wel een hele jaar sta ik aan, om het zo te zeggen. Voor alles en nog wat, optredens, maar ook dingen wat ik organiseer en noem het allemaal maar op. Dus ik ben wel echt een bezig bijtje. Dus als ik dan die 3 weken niks heb, ja, dan zijn mijn kinderen me wekken. Nou ja, dat is vaak ook 6:30.
0: Dus. Ik wou net zeggen, die komen dan toch ook gewoon vroeg. Papa,
1: ja, precies.
0: Tijd om eruit te komen en tijd om wat leuks te gaan doen.
1: Ja,
0: maar goed, aan de andere kant, het is ook wel leuk. En aan de andere kant, je praat er ook positief over. Dus het is ook wel gewoon jouw leven waarvan je zegt, dit is zoals ik het wil.
1: Ja, nee, ik ben

0: Eerlijk, als ik 3 weken vakantie heb gehad, dan ben ik ook wel weer blij dat het normale leven begint, zeg maar, tussen haakjes.
1: En dan tijdens die vakantie wel gewoon de boekingen gedaan. Jij zei net tegen mij, dit is ook wel echt het seizoen van de boekingen van de evenementen.
0: Ja, ik ben enorm bevoorrecht mens. Ik ben natuurlijk volgend jaar ben ik 10 jaar alweer bezig met muziek maken.
1: Ongekend.
0: Ja, dat vliegt gewoon. Ja, en ik ben wel echt de laatste 4 à 5 jaar ben ik echt... Nou ja, ik zou eigenlijk mijn werk op kunnen zeggen voor mijn zingen, zeg maar. Ik kan daar prima van leven. Ja, dat is natuurlijk wat iedereen wil. En daar ben ik enorm trots op en blij mee. Dus ja, maar je ziet dit jaar ook gewoon dat de grote stages waar je eerder op de zondagmiddag mocht optreden op een festival, mag je nu toch mee een stage doen. Hè? Dat is toch wel, daar werk je toch wel keihard voor. Dus daar ben ik toch wel stiekem een beetje trots.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Heb je voorbeelden, evenementen waarvan je zegt, daar heb ik dit jaar eindelijk mogen staan en daar ben ik gewoon heel trots op. Daar ben ik blij mee.
0: Ja, ik denk dat jullie het niet echt kennen. Festival, zeg je dat wat?
1: Van naam.
0: Ja, is Enschede is dat. Nou, daar heb ik dit jaar mogen staan. Bij ons in de buurt. Ja, ik dit is Pearl Village heet het. Het is een evenement van 6.000-7.000 man in dat weekend. Elke dag. Ja, stond ik zondags eerst op een familieweekend, weet je wel. En dat is ook bomvol, hoor. Ik denk 1.000 man. Maar ik werd toch dit jaar gevraagd om mee steeds te staan 11:30.
1: In de feesttent met
0: in
1: allemaal
0: feesttent,
1: jongeren.
0: Precies.
1: Nou, een groot feest.
0: Ja, nou ja, dat is het. Dus dat zijn toch wel dingetjes. Nou ja, en Jan Smit, hè, vergeet dat niet.
1: Klopt.
0: Ja, dat zijn wel dingen, dat zijn mijlpaaltjes.
1: Eigenlijk allemaal mooie dingen. Je ziet gewoon, er zit progressie in.
0: Ja, zeker. We groeien lekker en ik geniet eigenlijk van elk podium. Dus laten we niet vergeten dat ik de tuinfeestjes ook hartstikke leuk vind natuurlijk. Maar
1: klein, groot, maakt niet uit als het maar gezellig is. Hey, maar 10 jaar in het vak, jouw kennende, is dat niet iets dat jij zomaar aan je voorbij laat gaan?
0: Nee, absoluut niet. Nee, zijn we heel druk mee op dit moment. Wat kan ik erover vertellen? Ja, 10 jaar Spang. Dus ik wil sowieso wat anders gaan doen dan andere jaren. Mm-hmm. Ik doe eigenlijk elk jaar Spang Session. Dit zou ook Spang Session heten, maar gewoon een speciale editie. Een
1: soort XXL erachter.
0: Nou ja, zoiets. We willen sowieso een slagje groter. En ik heb toch wel ideeën om lekker 2 keer 3 kwartier met live band of zo te knallen, weet je wel.
1: Oké.
0: Zoiets is wel een beetje het idee. We zijn bezig met een locatie. Echt iets unieks wat we nog nooit hebben gedaan. Wat nog nooit is gebeurd bij ons in de buurt. En natuurlijk, ja, ik kom uit Drenthe. Dus ik wil het wel graag bij me houden. Dus ik ga het gewoon lekker in Drenthe doen. En ik hoop dat iedereen dan gewoon lekker komt.
1: Ja, je moet origineel zijn. Aan de andere kant, 10 jaar moet je ook vieren. Het is een mijlpaal. Het is iets wat zeker niet iedere artiest kan zeggen dat je het hebt gehaald als artiest zijnde.
0: Nee, ja, dat klopt ook, ja.
1: Dus eigenlijk is het super tof. Nou, zou ik meteen even wat ideetjes met je doornemen. René Vroger met Waylon. Hoe de liefde gaat, die hoor je na Spang van Fataal.

0: december, dan gaat het gebeuren. Zijn eigen avond, zijn eigen concert. En daar hebben heel veel mensen op gewacht. René Vroeger, je hoorde hem samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. En daarvoor sprang en Femme Fatale. En dat liedje heeft het ook eigenlijk best wel lekker gedaan. In een sound die ja, ook wel gewoon hip is anno 2026, toch?
1: Ja, echt wel van deze tijd. Ja, ik hoorde het liedje, ik kreeg het aangeboden. Het is een beetje zo, ja, soms dan schrijf je wat en soms krijg je wat aangeboden. En ik werd ontzettend blij van dit liedje. Dat ik dacht van, ja, dat wil ik wel heel graag doen. Ja, en het eindresultaat mag er zijn. Deed het goed. Doet het nog steeds goed, trouwens. Ja, het is gewoon een melodietje. Ik denk, als je het hoort, dan kun je niet stilstaan. Dus ja, zo maar gaat het dan.
0: Komt er dan vaak wat binnen bij jou dat je denkt van, hé, daar kan ik wat mee? Of zijn er ook dingen die je meteen afschiet?
1: Ja, soms wel, soms niet. Kijk, op een gegeven moment word je ook een artiest wat mensen interessant beginnen te vinden qua schrijvers. Omdat je wel wat streams hebt natuurlijk. Ja. Hè? Op Spotify heb ik toch 150.000 luisteraars.
0: Ja, dat denken ze, als hij dit accepteert, dan toch wel eens lekker kunnen
1: precies,
0: zijn.
1: Precies, ja. Hun denken natuurlijk aan hun rechten. En weet je, in het begin kreeg ik dat minder. Ik krijg dat nu een stuk vaker. Ook mensen die gewoon aanbieden om sessies te doen en zo, weet je wel. Dus dat is voor mij, dat biedt allemaal kansen voor mij. En natuurlijk, ik bedoel, als ik er geen gevoel bij heb, dan zeg ik meestal van, ja, ik stuur het eventjes door naar het label toe. En uiteindelijk, ja, weet je, als daar dan niet op gereageerd wordt, dan verwatert dat ook wel weer. Kijk, nee zeggen is altijd lastig en dan stoot je toch mensen voor hun hoofd of zo. Dus dat vind ik dan wel lastig. Maar ja, ik zeg ook altijd van, ja, weet je, er wordt nu niet gereageerd. Als je de volgende keer weer wat hebt, ja, stuur het dan zeker. Kijk, ik ben wel eerlijk, als ik vaak wat hoor, dan heb ik echt zoiets van, ja, of nee.
0: Maar even een lastig dilemma. Stel, jij bent mega enthousiast. Ze krijgt een liedje aangeboden. En jij biedt dat weer aan de platenmaatschappij. En zij reageren niet. Wat dan? Wie wint er?
1: Ja, het is al gebeurd.
0: Dus oh jee.
1: Ik had een duet liggen. En die wou ik heel graag doen. En het is niet gebeurd. Ja, soms is dat een beetje slikken. En een beetje geven, een beetje nemen.
0: Ja.
1: Ja, weet je, ik zit nog niet zo heel lang bij het label, 1,5 jaar. Dus ja, ik heb zoiets van, ja, soms moet je van hun ook dingen accepteren. En ik denk dat als ik echt op mijn strepen zou staan, dan gebeurt het toch. Want ik ben degene wie het moet doen, ik ben degene wie het dragen moet.
0: En jij moet het brengen.
1: Ja, dat is het. Dus soms is dat lastig, maar ik denk dat je daar gewoon een goede middenweg in moet vinden. En dat hebben we eigenlijk tot nu toe wel gevonden.
0: Nou moet ik zeggen, een paar weken geleden is er een beuker van jouw kant uitgekomen. Een liedje met ook wel een bijzondere titel. Het is 3 keer fout of fout 3 keer. Wij noemen hem 3 keer fout.
1: Ja, mag ook. Ja, het is eigenlijk fout 3 keer.
0: Ja, maar het is fout, fout, fout. Dus eigenlijk zing je gewoon 3 keer fout. Ja, dus het is 3 keer fout.
1: Ja, oké. Nou ja, goed. Ik accepteer het. Ja, nee. Ook ontzettend blij mee, Elma. Ja, toch wel weer wat je zegt. De hippe sound van nu. Denk dat mensen die mij al jaren volgen met mijn muziek wel anders vinden. Maar wel een stap wie ik maak, wie ze snappen of zo. Kijk, het is altijd wel de kunst om de mensen wie je volgen, de mensen wie je enorm achter je muziek staan, om die ook tevreden te houden natuurlijk. Buiten dat je zelf ook achter je productie moet staan.
0: Ja.
1: Ja, dit was gewoon een liedje waarvan ik zei van ik wil gewoon een soort van Doe Maar vibe. Dat was eigenlijk het idee waarmee ik naar de studio ging.
0: Doe Maar uit de jaren 80, ja. Alleen dan nu wel even met een flinke upgrade.
1: Nou ja, dat. Dus toen kwamen we al snel op het liedje van Guus Meeuwers. Verliefd zijn, want verliefd zijn is veel leuker.
0: Ja.
1: Dus toen hadden we zoiets van, ja, weet je, dat tempo vind ik wel lekker. Want ik ben best wel een mannetje die ontzettend actief is op het podium. Dus ik dacht van, ja, ik wil gewoon iets kunnen brengen waarmee ik energie geef. En toen kwam dit eruit rollen qua tempo. En ja, het is wel heel snel. Ik zei, ja, maar ik denk dat we juist in deze drukke jungle moeten opvallen met de muziek wat we brengen.
0: Ja, maar dit past er toch helemaal tussen? Ik bedoel, het is aan de ene kant pop, het is volks. Ja. Het is ook misschien wel een beetje ska. Die kant zou het ook nog op kunnen gaan.
1: Ja, ik denk dat het gewoon heel goed gelukt is. En ik ben in ieder geval ontzettend blij met het eindresultaat. En ja, laten we eerlijk zijn. Ik denk dat iedereen wel liedjes van Doe Maar kent en Verliefd zijn van Guus Meeuwers. Dus ja, het was ook geen, het was niet een onbekende wereld voor de mensen. Dus ik denk dat mensen heel iets hebben van, oké, ik herken dit goed. En als ik dan zeg van Doe Maar, ze kunnen het dan niet plaatsen. Maar als je dan zegt, ja, Doe Maar, Verliefd zijn van Guus, dan denk ik dat ze zeggen, oh ja, tuurlijk.
0: Eigenlijk
1: ja,
0: dat gewoon in een grote blender stoppen, 1 milkshake ervan maken en dan komt dit eruit.
1: Precies, dan komt er een spanga uit.
0: Hey, en wat is er allemaal fout dan?
1: Ja, wat is er niet fout? Wat is er niet fout? Er is zoveel fout, hè?
0: Ja. Maar wat vind jij nou echt fout? Ik heb al een goeie. Het is buiten hartstikke warm. Mensen die kunnen dan nog wel eens gek over straat gaan. Wanneer zeg jij, dit kan echt niet, dit is echt fout?
1: Ja, dan is het toch wel Crocs, hoor. Dan is het echt Crocs.
0: Ja, snap
1: dan is
0: ik.
1: Dat is echt fout.
0: Dat kan niet.
1: Nee, dat is,
0: heeft
1: dat
0: ooit gekund of zeg je eigenlijk ook niet?
1: Ja, ik weet het niet. Als je op de camping staat misschien nog wel. Hè, als je je broodjes haalt. Maar als je dan zo over straat gaat omdat je zegt dat het lekker zit. Dan denk ik, nee.
0: Ja, weet je wat ik zo fout vind? Je hebt heel vaak van die mannen van middelbare leeftijd. En die hebben dan zo'n t-shirt of polo aan met allemaal van die... Ja, wat zijn het? Palmboompjes, cactussen, pelikaantjes, dat soort dingen.
1: Ja, het zijn al. En vaak zijn die types wie die t-shirtjes aan hebben, die hebben vaak ook de crocs eronder.
0: Ja, dat is ook wel weer waar. Ja, het zijn een beetje t-shirts die de jongetjes van een jaar of 4, 5 aan hebben op de basisschool.
1: Ja, alleen al voor volwassenen.
0: Maar die passen niet bij een man van 55.
1: Nee, precies.
0: Ja. Dat is dan ook wel weer waar. Hey, het liedje gaat hartstikke lekker. Wat merk je zelf?
1: Ja, het gaat ontzettend lekker. Ja, volgens mij 17 juli uitgekomen. Dus zijn we inmiddels een maand onderweg.
0: Oh, een goede 3 weken.
1: Bijna een maand. Dus ja, toch 115.000 streams. Dus toch de ton al gepasseerd.
0: Lekker.
1: Ja, weet je, grote playlisten wie meegaan. De radio's wie hem lekker draaien. Unity wie hem lekker meedraait. Ja, daar zijn we ontzettend blij mee.
0: We zijn er blij mee. De plaat overal te streamen en overal te downloaden. Fout 3 keer of andersom, dan is het 3 keer fout. Dit is de nieuwste van Spang.

0: is in de categorie echt heel erg lang geleden. André Hazes en Ik meen het, die hoorde je bij Unity.nl. En fout drie keer, of gewoon drie keer fout. Het is de nieuwste van Spang. Ja, echt een tof liedje, ook net even wat anders. En ik denk dat hij daardoor gewoon opvalt.
1: Ja, nou ja, dat is wat ik zeg. We hebben een soundje gekozen wie niet onbekend is voor de mensen. Want iedereen kent Doema natuurlijk. Alleen, ja, het wordt niet gedaan. Dus ja, zodoende hebben we het gedaan.
0: Nou, dan moet jij toch gewoon in dat gat springen?
1: Ja, ik weet niet of ik echt in een gat... Weet je wat het is? Ik ben best wel zoekende. Ik ben 10 jaar bezig. En dat vind ik altijd zelf wel grappig als ik daar dan weer naar kijk. Want dan denk ik... Ja, weet je, als ik mijn zet moet zingen... doe ik natuurlijk mijn eigen muziek. Maar de liedjes waarmee ik aanvul... zijn toch liedjes van Mat Hoogkamer. Ik vind Robert van Hemert vind ik op het moment gewoon de grootste.
0: Ja, dat is niet normaal.
1: Nee, dat is gewoon, vind ik, de grootste op dit moment in Nederland.
0: Hij is vandaag vertrokken naar Tenerife. Hij is op vakantie.
1: Ja.
0: Hij is verhuisd en tussen de bedrijven door is hij gewoon non-stop in de studio... om daar ja, echt gewoon hit na hit te maken.
1: Ja, het is ongekend. En wat hij uitbrengt, ik weet niet wat het is. Ja, weet je, die Fisherman's Friends. Ja, ik vind het geweldig. Maar ja, misschien heb ik ook wel een beetje een Robert van Hemert bril op of zo. Ik weet niet wat het is.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dan ja. Moet je goed kijken, want hij is naar de kapper geweest.
1: Ja, nou ja, ik vind dat gewoon ontzettend goed wat hij doet. En ik hou van zijn persoonlijkheid. Ik ken hem natuurlijk van vroeger. Ken ik hem ook wel dat hij nog onderweg was. Dus ja, en dat zijn wel de dingen, dat is wat ik zing. Dus ja, dan ga ik kijken van, misschien moet ik dan toch wel meer naar liedjes toe. Wat ik dan zelf ook live heel leuk vind om te zingen. Zoals een Mona Lisa zing ik in mijn set. Ja, dat zijn wel liedjes waarvan ik zeg van, ja, die kloppen echt van A tot Z. Teksttechnisch, maar ook gewoon ritmisch en noem het allemaal maar op. Het zit zo goed in elkaar.
0: Echt hele fijne platen. Ja. Maar zou je zeggen, op den duur wil ik echt naar een eigen set. Dus gewoon 30 minuten Spang op de bühne.
1: Ja, weet je...
0: Dat zou natuurlijk wel kunnen als we gaan kijken naar de liedjes die je hebt uitgebracht.
1: Ja, zeker. Dat zou kunnen. Alleen op dit moment, ja, weet je... Ik denk dat ik drie liedjes echt heb wat mensen zouden kunnen kennen, zeg maar. Ja, dan laat je toch vaak... Dan doe je toch in het half uur 3-4 eigen liedjes... en dan vul je ze toch aan met 3-4 covers, zeg maar. Ja. Dat is toch hoe het werkt.
0: En is dan Limoncello het liedje die op een soort van eenzame hoogte staat?
1: Ja, daar begin ik altijd mee. Dat is toch wel een liedje waar ik... denk ik mijn hele carrière aan te danken heb.
0: Lekkere binnenkomer.
1: Ja, heerlijk.
0: Maar goed, afgelopen weekend, Volendam. 30 jaar Jan Smit. Jij was erbij, vrijdag en zaterdag.
1: Ja.
0: Prijs die je had gewonnen.
1: Ja.
0: Daar heb je Limoncello ook gedaan. Ja. Hoe werkt die dan aan de andere kant van het land voor jou?
1: Ja, nee, eigenlijk... Ja, je verwacht niks. En als je daar dan staat en je kijkt dan links en rechts... zie je toch mensen meezingen. Dan denk je van, ja, weet je, de cijfers op Spotify liegen er niet om. Zit toch op 2,5 miljoen streams, geloof ik. Dus
0: wow.
1: Het is wel, dat is echt wel heerlijk natuurlijk. Maar ja, zo bescheiden als dat ik ben, dan denk je van ja, ik hoop dat er iemand is wie het kent, om het zo te zeggen.
0: Maar hoe is dat dan? Want dan sta je in dat palingdorp. Ja. Daar staan heel veel mensen voor je neus.
1: Ja.
0: Jan is erbij, waarschijnlijk nog heel veel andere artiesten. Dan moet je even vlammen.
1: Ja.
0: Wat voor reacties krijg je terug? En wat is jouw gevoel als je dan terugrijdt naar het noorden?
1: Ja, ik kreeg direct heel veel berichtjes op de social media kanalen. Hè? Mensen die dan toch eventjes de moeite nemen om een verhaallijntje en mij te taggen, zeg maar. Ja, en dan uiteindelijk dan is alles wat je krijgt is positief natuurlijk. Want ik bedoel, ze hoeven niet een verhaallijntje te maken. En dat doen ze dan wel. Dus ik kreeg best wel veel reacties daarop. Mensen uit de buurt die dan toch stiekem een soort van trots zijn of zo. Hè? Die Drent uit Coevorden is er toch bij. Hè? Hij doet het toch maar eventjes. Dus...
0: Hij is de provincie uit.
1: Ja, nee, maar dat is gewoon een heel warm gevoel. En dat vind ik gewoon tof. Ja,
0: ja, snap ik. Smaakt dat dan ook naar meer? Heb je zoiets van, laat maar komen, dit soort grote podia. Dit soort eigenlijk gewoon openluchtconcerten?
1: Ja, nee, absoluut. Elmar, als ik denk dat het de droom is van elke artiest. Alleen ik denk dat de valkuil een beetje, of de valkuil niet echt, maar ik denk dat iedereen alles leuk vindt. Dus als we in de tuin staan en we staan te vlammen voor een meisje die 20 wordt met 30 vriendinnen en papa's en mama's zijn erbij, dat is geweldig om te doen. Maar een openluchtconcert bij Jan Smit is ook geweldig. Ja, bij zo'n openluchtconcert komen ze allemaal voor Jan Smit en ben je een soort van opvulling, om het zo te zeggen. Je mag het voorprogramma doen met twee liedjes. Ja, en op de 25-jarige verjaardag van een mevrouw, daar boeken ze jou echt. Dus dan is het toch, als je Limoncello dan doet, ja, dan gaat het hele dak eraf. Dus
0: ja.
1: het heeft allemaal gewoon zijn eigen charmes.
0: Zullen we die Limoncello maar even draaien dan?
1: Nou ja, pak hem er maar bij dan.
0: Spang bij Unity.

0: Kedan. Afrobro, Sjombist, Billy Dans en Monk met Jij Bent Alles. Die hoorde je bij Unity NL. De middagshow. Einde van de middag voor deze donderdag 13 augustus. En daarvoor die plaat met hoeveel miljoenen streams zei je nou net?
1: Ja, 2,5 miljoen volgens mij inmiddels.
0: Op Limoncello.
1: Ja, heerlijk hoor.
0: Lekker. Maar heb je er nooit over nagedacht om dan te zeggen van oké, dan gaan we een 2.0 versie maken. Een liedje die een beetje hierop lijkt of afgeleid is?
1: Ja, ik vind dat lastig. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn altijd als ze een klein hitje hebben om zoiets weer terug te doen. Ik denk dat Part-Time Verliefd een hele goede was ook daarna. Die gaat nog lekkerder eigenlijk. Want Limoncello is gewoon 4 jaar uit hè, in september.
0: Dus, ja, klopt.
1: Dus dat is echt wel een serieus een wat oudere plaat eigenlijk.
0: Een oud liedje.
1: Ja, terwijl dit ontzettend lekker doet nog steeds. En Part-Time Verliefd is van vorig jaar. En die gaat al over de 2 miljoen. Dus die doet het eigenlijk ook heel lekker.
0: Die is eigenlijk nog een soort van stijgende.
1: Nou ja, precies dat. Ja,
0: maar qua liedjes, je vertelde net al een klein beetje dat er van alles klaar ligt. Wat projectjes, wat dingetjes. Wat zijn concrete plannen waarvan je zegt dat gaan we dit jaar misschien nog wel uitbrengen, releasen, van me laten horen?
1: Ja, ik ga sowieso met muziek komen. Hè. We willen toch elk jaar wel drie singles brengen. Dus dat gaat sowieso komen. Hoe en wat. Ja, ik heb zoveel dingetjes liggen en zoveel, maar allemaal niet af. En allemaal ideetjes en ja, uiteindelijk moeten we de demo's opnemen en uiteindelijk allemaal naast elkaar leggen en dan kijken wat het beste is.
0: Ja, maar ja, wie legt dan zeg maar die klap? Die klap moet iemand erop gaan geven. Wie doet dat dan?
1: Ja, ik denk uiteindelijk toch ikzelf. Maar ja, het is een teamproduct natuurlijk. Ik zit bij Energy en daar ben ik helemaal op mijn plekje daar zo. Dus daar ben ik blij mee. Ja, uiteindelijk moet Colin ermee akkoord zijn. Colin is toch wel de man van Energy. Nou ja, die doet het samen met Tom natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, weet je, we moeten het met elkaar doen. En ik denk dat als we alle neuzen dezelfde kant op hebben, dat we het mooiste eindresultaat hebben. En dan kunnen we er ook echt mee aan de slag.
0: En dan dat 10-jarig jubileum. Je zei, dan moeten we iets bijzonders gaan doen. Iets met een live band. Denk je dan aan een podium binnen, buiten? Kom je uit een luchtballon vallen? Of wat is een beetje jouw idee?
1: Ja, nee, we gaan. De ideeën zijn buiten. Dat is de open lucht.
0: En dan in jouw eigen woonplaats?
1: Nee, ik woon in Coevorden. En ik doe heel veel dingen in Emmen. En dat is ook de plek waar ik het ga doen.
0: Oké.
1: Ja, ik doe eigenlijk
0: spanning. Die hebben we bij deze dus als het ware onthuld.
1: Ja, nee, dat gaat sowieso gebeuren. Ik doe normaal elk jaar in Fletcher Hotel in Emmen doe ik het evenement. Is een zaal voor 300 mensen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik doe het nu 2 jaar en ik heb het 2 jaar uitverkocht. Dus dat is hartstikke fijn natuurlijk. Ja, met een 10-jarig, ja, je wilt toch iets aparts doen. Dus ik wil graag iets wat er nog niet is. En daar zijn we heel hard mee onderweg. Dus dat moet goed gaan komen.
0: Oké, ja, dan kan ik gaan vragen. Ik wil een hintje. Maar dit moet je eigenlijk gewoon nog helemaal voor jezelf houden. Er komt dus iets aan wat er nog niet is.
1: Ja.
0: Zeg je, nog nooit vertoond in Nederland?
1: Maar, ik heb het niet uitgezocht, maar ik heb het nog nooit gezien.
0: Oké. En dat gaat qua dus volgend plek, jaar he? Gebeuren. Ja, 10-jarig jubileum. Heb je al een datum?
1: Nee, hebben we ook nog niet. We hebben wel wat lijntjes uitgelegd. Waardoor de partij waarmee we samen willen gaan werken wel enthousiast is. Dus dat is in ieder geval mooi meegenomen. Want als we niet akkoord gaan, dan moeten alle plannen weer gewijzigd worden. Zeg maar. Mm-hmm. We hebben echt wel ingezet op dit. Het zou mei, juni zijn. Ja, we moeten toch we moeten mooi weer hebben. Dat is het een beetje.
0: Ja, het zou dan een beetje balen zijn als het heel somber of regent. Of nog erger, de hele dag mot regent.
1: Precies, dus daar moeten we voor waken. Dus dat is. Dus ik denk dat het eerder juni wordt als mei, zeg maar.
0: Nou ja, ik zou zeggen, hou de socials van Spang in de gaten.
1: Zeker, dat
0: is het belangrijkste. De 3J's afgelopen dinsdag hier nog in de studio. En je zit in mijn hoofd, dat is het nieuwe liedje. Trouwens, de videoclip waar ze het over hadden, die hebben ze opgenomen op het podium waar jij gestaan hebt, Spang. Ja, die staat inmiddels online.
1: Ja, mega. Wat een plaat ook.
0: Lekker, hè?
1: Ja, ik vind hem echt. En het lijkt ook wel een beetje op Je zit in mijn hoofd van Bauke.
0: Klopt.
1: Ja, dat had ik gelijk.
0: Die geschreven door Lars Koehoorn onder andere.
1: Ja, mega. Mega mooie plaat. Maar ook super tof. Zulke goede zangers ook.
0: Klopt.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Ja, gewoon ras echte muzikanten. Ja, echt. En het toffe is dat zij natuurlijk ook een jubileum hebben. Volgend jaar met allemaal theatershows. En uiteindelijk een grote eindshow.
1: Klopt.
0: In AVAS.
1: Ja, mega tof.
0: Dus echt super dik. Ja. De nieuwste van de 3J's komt er dus.

0: De drie J's bestaande uit Jan, Jaap en Robin. En Je zit in mijn hoofd, die hoorde je bij Unity NL. En Parttime Verliefd van Spang. Een liedje die dus op dit moment ook gewoon de 2 miljoen heeft gepasseerd.
1: Ja, heerlijk. Ja, dat zijn wel cijfers.
0: En dat is serieus.
1: Ja, ik ben er zo, zo dankbaar voor. Ja, vind ik echt... Het is toch een waardering voor je werk.
0: Bijna donderdagavond. Hoe gaat jouw weekend eruit zien?
1: Ja, ik begin vanavond al met optreden. Dus ik, stap zo in mijn autootje. En dan kan ik vol gas weer naar Emmen toe of naar Coevorde.
0: En hoe laat word je dan op de bühne verwacht?
1: Ik sta vanavond om 22:30.
0: Ja. Wow. Ja. Dan kan je rustig aan richting huis. Dan kan je nog ergens een hapje eten.
1: Even eten.
0: Een beetje opfrissen.
1: En dan gaan we weer.
0: En waar sta je dan vanavond? Wat ga je doen?
1: Vanavond sta ik in Falten. Nou, ik hoop dat ze niet meeluisteren. Maar er is een verjaardagsfeest van Lin. Die gaat nog wel eens met mij mee voor content. En papa die belde of ik niet wou optreden bij Lin haar 18e verjaardag.
0: Oké, sweet X of 18 party. Ja, superleuk.
1: Ja, dus het is mooi weer buiten. Dus het belooft nu al een mooi feestje te worden.
0: En hoe gaat dan de rest van jouw weekend eruit zien, Spang?
1: Ja, morgen ben ik vrij. Ja, niet van werk, maar 's avonds ben ik wel vrij. Dus ik pak morgenavond even een kappetje. Dan zaterdag sta ik op het Boerenrockfestival. Zeg je dat wat?
0: Ja, ook van naam. Maar ja, het is allemaal ver weg. Dus ik kom daar doorgaans niet echt over de vloer.
1: Een soort van Zwarte Cross alleen bij ons in de buurt.
0: Leuk.
1: Maar ook wel echt groot. En daar sta ik zaterdagmiddag om 17:30. 's avonds 22:00 diever. En dan zondag heb ik nog eentje om 17:00. En dan is het weekend voorbij. En dan ben ik maandag vrij.
0: Met andere woorden, lekker knallen. Morgenochtend heerlijk. Dus gewoon weer vroeg de wekker. Ja. Ondanks het optreden van vanavond.
1: 18:00 weer, ja.
0: Respect. Zeker met die hit en ik weet wat je doet. Dus.
1: Ja, natuurlijk. Ja, gas erop.
0: Hey, voor meer informatie, Spang, waar ben je allemaal te vinden?
1: Ja, social media. Hè? Ja, Instagram, Harm Spang. Facebook, Harm Spang. Maar ik zou toch wel zeggen, ga eventjes op Instagram kijken. Ik ben altijd heel actief. Laat alle mensen altijd meekijken in mijn leven. Dus als je het leuk vindt, volg me eventjes. Leuk.
0: En doen we dan dansen in de kroeg of party op een dinsdag?
1: Ja, dan ga het toch maar voor party op een dinsdag.
0: Of op een donderdag?
1: Ja, dan doen we dat een dinsdag op een donderdag.
0: Eigenlijk zou je toch gewoon het liedje alle dagen van de week moeten maken?
1: Ja, precies. Zijn we gewoon weer 6-7 nieuwe releases.
0: Ja, maar dan is er iedere dag een aanleiding om hem te draaien. En jij kan natuurlijk heel simpel, als je ergens staat op te treden, kan je heel makkelijk zeggen van, dan pakken we vandaag de donderdagversie en zaterdag de zaterdagversie.
1: Ja, goed. Dat is wel een idee, inderdaad. Zo moeilijk is het niet. Het is gewoon wat koorwerk aanpassen en dan is het klaar.
0: En dan heb je gewoon voor iedere dag een nieuwe variant.
1: Ja, is dat top.
0: Denk erover na.
1: Ja, dat ga ik doen, zeker.
0: Ik wens jou vanavond heel veel plezier.
1: Ja, ik wens jou niks minder.
0: Rij voorzichtig.
1: Ja, dat ga ik doen. Fijne avond.
0: Tot de volgende.
1: Dankjewel voor jullie aandacht weer.
0: En heel veel succes met de single die fout is.
1: Dankjewel.
0: Is dit Spang Party op een dinsdag? Ik party.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd, tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De huizenprijzen zijn in het tweede kwartaal van dit jaar in onze regio overal gestegen. In Leiden en Voorschoten kregen verkopers 3% meer. In Oegstgeest 5,1%, Leiderdorp 5,4%. Maar de verkoopprijzen in Wassenaar en Zoeterwoude stegen echt flink. In Wassenaar werden de huizen 7,2% duurder en in Zoeterwoude bijna 10%. De feestweek in Wassenaar is gisteravond officieel gestart. Naast de traditionele vuurwerkshow opende burgemeester Leendert de Lange op de kermis het nieuwe Funhouse Las Vegas. Een attractie die rechtstreeks uit de fabriek kwam en voor het eerst wordt gebruikt in Wassenaar. En tijdens de feestweek ter ere van het 750 jaar bestaan van Zoeterwoude vinden op woensdag 2 september de Zoeterwoudse Weiland Games plaats. Dat is op Sportpark Haasbroek in Zoeterwoude Dorp. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de sportactiviteiten die midden op de dag en in de avond plaatsvinden. Op onze website is te vinden hoe je je kunt aanmelden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot 19 graden. Morgen schijnt opnieuw de hele dag de zon. Dan loopt het kwik op tot 31 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
2: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen. Dus
3: het kabinet?
2: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
1: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: CommunityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De huizenprijzen zijn in het tweede kwartaal van dit jaar in onze regio overal gestegen. In Leiden en Voorschoten kregen verkopers 3% meer. In Oegstgeest 5,1%, Leiderdorp 5,4%. Maar de verkoopprijzen in Wassenaar en Zoeterwoude stegen echt flink. In Wassenaar werden de huizen 7,2% duurder en in Zoeterwoude bijna 10%. De feestweek in Wassenaar is gisteravond officieel gestart. Naast de traditionele vuurwerkshow opende burgemeester Leendert de Lange op de kermis het nieuwe Funhouse Las Vegas. Een attractie die rechtstreeks uit de fabriek kwam en voor het eerst wordt gebruikt in Wassenaar. En tijdens de feestweek ter ere van het 750 jaar bestaan van Zoeterwoude vinden op woensdag 2 september de Zoeterwoudse Weiland Games plaats. Dat is op Sportpark Haasbroek in Zoeterwoude-dorp. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de sportactiviteiten die midden op de dag en in de avond plaatsvinden. Op onze website is te vinden hoe je je kunt aanmelden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot 19 graden. Morgen schijnt opnieuw de hele dag de zon. Dan loopt het kwik op tot 31 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties, or serious casualties at least, as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook, als ik fractievoorzitter, en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier

artiest deze week de Unity NL single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
2: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat het bedrijf gewoon niks meer waard is.
1: De Provinciale Staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarmee staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
2: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
1: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tuckers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio digitaal.

0: de klas.
1: Dit is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is JudithNL op je radio digitaal.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. Twee weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. Twee Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+.

krijg een appje van mijn vrouwtje. Schat, hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet en het hondje moest nog uit? Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: je fiets. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.